Ja, heerlijk zeg. Een samenwerking tussen twee grootheden, kunnen we wel zeggen. B12 en Humanoid. Is er nou net een nieuw Humanoid album uit beeld? Dat is al vele malen langsgekomen hier in X-Rated. Nu is er een 7-inch op de markt met op de A-kant B12. En samenwerking met Humanoid. En de B-kant Funkarma in samenwerking met Jake, wat natuurlijk ook gewoon Humanoid is. Oftewel mensen van Future Sound of London. Je hoorde Orbita 12. 1 augustus verscheen het nieuwste album van Maarten van der Vleuten. Maar 1 september, dat verkondigde ik vorige week al aan, weer een nieuw album van Maarten van der Vleuten. Beer, Boots and Pussy. En daarvan hoort u nu het nieuwe album, dus Ways to Ecstasy. Dat is een heer en weer een hele andere kant van Maarten van der Vleuten.

Zo, dat was hem helemaal heerlijk. Kosmisch allemaal. Glowing Comet. Nou, dan kan u de komende weken uw hart ophalen, want de kometen vliegen ons om de oren als u goed naar boven kijkt. Maar dat zal niet, want de herfst gaat beginnen vanaf morgen, dus het zal wel te bewolkt zijn. Dit was in ieder geval Aitar, oftewel Tamas Karoli Tamas. En hij komt uit, eens eventjes kijken, wat was het ook alweer, Budapest. En zijn nieuwste album, dat verscheen via Carpe Sonum Records, heette Cosmic Resonances. Heerlijk specie album, want Aitar doet wel eens andere dingen, wat eigenlijk veel ritmischer is. Dit is eigenlijk het meest ritmische nummer wat te vinden is op dit nieuwe album, Glowing Comet. Dus hoorde u van Aitar. X-Rated op de concertzender, waar we nog plek hebben voor Eén track tot aan 10 uur. En dat is de illustere samenwerking tussen twee zwaargewichten. Jawel, The Bug, oftewel Kevin Martin, samen met Burial. En dat moet resulteren in heel veel fraais. Nou, dat gebeurde ook, want de nieuwste single is uit. Die heet Dive, met op de andere kant Rain. Geweldige samenwerking, wat ze uitbrengen onder de naam Flame 2. Dit zijn Burial. En The Bug, Flame 2.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur en daarna nog meer moois in X-ray. Tot middernacht. Nu eerst terug naar 1981, de band Bunny Drums. Wie kent ze nog? Ja, nou, ze hebben zichzelf in 1986 opgeheven nadat ze 2 singles en 3 LP's hadden uitgebracht tussen 1981 en 1983. Nou, verder kwam het niet en dat is jammer, want met name de eerste single, die uit 1981, die is briljant wat mij betreft. Die heet Win. En die gaat u nu horen hier in X-Rated Win. Dit is Bunny Drums.

zo zeg. Oh, de rituelen van Burial Hex. En dat is al sinds jaar en dag het project van Clay Ruby. En die wist zich op deze track, die heette Oh Crescent Shedding Queen, bijgestaan door Angela McJunkin op cello. En die had nog een belangrijke plek in deze track. En iemand die zich Random Turtle noemt op gong. En de rest, dat werd gedaan natuurlijk door Clay Ruby zelf. Heel blij dat ik de man nog eens in actie heb gezien op het Incubate Festival in Tilburg. Dat was ook een waar ritueel. Geweldig werk wat u kunt vinden op de verzamelaar Mysterium Lunae, A Requiem for the Invasion of the Moon, waar nog veel meer fraais op staat, zoals van Horton, Sutek Hexen, Angie Chung en English Heretic, Moon, Morning Earth en Ten Horned Beast. Burial Hex hier bij X-Rated op de concertzender. Met nu nieuw, helemaal fonkelnieuw, van de pers gerold, het nieuwe album van Danny Hyde. En Danny Hyde is sinds jaren een lid van Coil geweest, samen natuurlijk met Peter Christofferson en John Balance. En hij is nog een van de weinigen natuurlijk over uit dit gezelschap, of eigenlijk de enige, nog over uit het gezelschap, en hij gaat voor een gedeelte over de nalatenschap. Lang niet alles, maar in ieder geval een groot gedeelte. Gelukkig maakt hij ook nog zelf muziek. Eerst deed hij dat onder zijn pseudoniem Oral Rage en maakt nu ook muziek onder de naam Electric Sewer Age. Meerdere albums zijn er al vanuit en het nieuwste is nu verschenen, Contemplating Nothingness. Dit is Danny Hyde, oftewel Electric Sewer Age, met de track Still Too Far To Go.

de avant-garde muzikant Frieder Boetsman van de LP Das Mädchen auf der Schaukel, wat in 1984 verscheen via Censor, de Duitse label, en een jaar later door het Nederlandse Plexus werd heruitgegeven. Een dubbel 12-inch, en samen bij elkaar dus een heel album, Das Mädchen auf der Schaukel, dus Frieder Boetsman, en u hoorde Gläserne Jugend daarvan. Van 1984 weer terug naar het heden. Een werkelijk geweldig nieuw album van Traum. Die is de samenwerking aangegaan met Mono Cube. Twee drone-artiesten samen, dat kan alleen maar mooi werk opleveren. Vorige week hoorde u al een track, nu andermaal. Een track van het album Contemplator Chile. Dit is Circularis et Perpetua. Mono Cube en Traum.

Heerlijk, dat gekraak. Het is geen plaat, dit hoort zo. Nieuw werk van Adeptus Mechanicus. En dat is een oude bekende, want vaker gedraaid in X-Rated. Maar deze track die overtreft toch veel van zijn werk. Adeptus Mechanicus is Gerrit Johannes Vos, overigens een trouwluisteraar van dit programma. Deze track die staat op de verzamelaar SMD Supporters Club Volume 2. En SMD dat staat voor Synth Music Direct. Er staat nog veel meer fraais op, maar deze track van Adeptus Mechanicus die voert de boventoon schitterend. Rain Soothes Me. Nou, dat zullen vele mensen de komende weken wel denken inderdaad. Want regen is wel eens welkom. Schitterend, Adeptus Mechanicus. En nu verder met Cell. Dit is het nieuwe album Onwards System. En daarvan hoort er nu Drawing Out. Oh nee, daar gaat Adeptus weer. Dat zou hij wel willen hebben. Nee, Cell. Ha. Drawing Out.

0: allemaal een track van de nieuwe verzamelaar die Michel Banabila heeft uitgebracht. De singles 2020-2022, losse tracks die hij digitaal heeft uitgebracht. En gelukkig nu verzameld heeft op een CD-LP. Michel Banabila, ditmaal in een samenwerking met Jeff Grinke in het prachtige Latitude and Longitude.
1: X-rated.
2: It is the night of the demon.
0: Goedenavond. Tweede uur X-rated nog tot 11 uur. En daarna veel meer moois in X-ray. Daarover later meer. Maar nu eerst terug naar 1980. Met potten, pannen, synthesizertjes en alles wat los en vast zit, ramden de Stormbugs wat singeltjes en een LP in elkaar. Table Matters is de 7-inch die in 1980 verscheen via Loop Records. Dit zijn de Stormbugs. Eat Good Beans.

0: Deso a poc dintre de la capsa tots els meus ninots. Ara he de callar, que no tinc prou força contra tant de mal. D'un mal tan antic, aquesta veu feble no et sabrà guarir. En un estany buit, manen el silenci i la solitud. Sols queden uns noms. Arbre, casa, terra, gleba, dona, solc. Només fràgils mots de la meva llengua, arrel i llavor. La mar, el vell pi, ressentida barca, la por de morir.
1: Ramses III. Een trio bestaande uit Daniel Freeman, Spencer Grady en Stephen Lewis. En u hoorde de stem van Christina Bellido. Ramses III met het prachtige stuk voor José María. Dat verscheen via Another Spire in 2010. Schitterend werk echt van Ramses III hier bij X-Rated op de Concertzender. Ik ben er af en toe helemaal stil van. Schitterend werkstuk voor José María. X-Rated dus toch nog tot 11 uur met nu nieuw werk van Eros. En Eros is een bijzonder trio, want je verwacht het niet, de namen bij elkaar. We hebben het over Boris Wilsdorf en hij is de producer van de Einstürzende Neubauten. Samen met Carl O'Connor en hij is de technomuzikant Regis. En Liam Andrews en hij is van My Disco. En ze weten zich op dit album nog vergezeld van Jochem Arbeid van de Einstürzende Neubauten en Annie Hogan. Ze heet Eros en het album, of ja, mini-album is het eigenlijk wat uitgebracht is op 1 september jongstleden. Dat is dus pas geleden. En dat is het album A Southern Code. Werkelijk waanzinnig mini-album. En u hoort nu de titeltrack A Southern Code. Dit is Eros.

baby, baby, home, home.

Mr. Fatman, he's the king. Mr. Fatman's the king of the street.

Home, home, home, baby.

I'll tell you how, baby.

down there on our sewer. Mr. Barlow.

Suicide, Alan Vega en Martin Rev in het schitterende Harlem. Origineel verschenen op het tweede album van Suicide, wat verscheen in 1980. En onlangs is er een verzamelaar verschenen, en geheel terecht natuurlijk, van Suicide. En die heet Surrender, opnieuw het records. Dus opnieuw uitgegeven en is een buitengewoon goede, goed samengestelde verzamelaar van Suicide, Surrender. Goed, X-Rated op de concertzender, waar we helaas alweer afscheid moeten nemen van een prominent lid uit de elektronica. En dan heb ik het over Mark Shreve. Het houdt maar niet op. Mark Shreve overleed deze week op 65-jarige leeftijd. En dat is natuurlijk krankzinnig veel te jong. Niet bekendgemaakt is waaraan die is overleden. Maar dat doet er ook verder natuurlijk helemaal niet toe. Het feit dat hij er niet meer is, is natuurlijk triest. Gewoon heel erg triest. Het toeval wel dat ik een paar weken geleden een lange track heb gedraaid van Redshift. En Redshift is een van de bands waar die in zat. Een andere band waar die in zat was samen met Ian Body in ARC, A-R-C. En hij maakte natuurlijk ook solowerk. En dat solowerk dat ligt nu op de draaitafel. Zijn eerste LP nadat hij een aantal cassettes had laten verschijnen. In 1981 verscheen als eerste release op het Noorse Unitone label het album Thoughts of War. En daarvan hoort u nu Dream Sequence. Rust in vrede, koning van de synth, van de sequencer zou ik bijna willen zeggen. Rust in vrede, Mark Shreve.

0: En ik draaide dit natuurlijk ook wel met een reden. Ik zei het al aan het begin van deze uitzending. Ik ben niet in Hamburg geweest, maar in Drenthe. En we zaten in een plaatsje dat heette Eekst. En dat bleek vlak bij Grollo te zijn. Nou, laat in Grollo nou een museum staan. Een CMB-museum, oftewel een QB and the Blizzards museum. En dat is in de oude boerderij waar Harry Musquet woonde en waar natuurlijk behoorlijk gejamd is met Ilko Gelling. En in deze track ook met Herman Brood. Window of My Eyes. En daarom eventjes deze track in X-Rated. QB and the Blizzards, Window of My Eyes. En ik ben blij dat ik in dat museum geweest ben. Schitterend. Als u in de buurt van Grollo bent, doe de groeten uit Grollo. En zorg dat u daar naar binnen gaat. De moeite waard. Rust in vrede ook, Harry Musquet, want dat is helaas al een tijdje. Helaas is hij al een tijdje niet meer onder ons. Zometeen is er X-Ray. En daarin hoort u gedeeltes uit het project Deep Net. U hoort tracks van Robert Rich, Coma Virus, oftewel Paul Haslinger, Psychophysicist, dat is Eddie Newton van Clock DVA, The Antigroup. En dan hebben we het over de Antigroup zelf. Die komen ook nog langs. En dat is ook Eddie Newton. En we sluiten af met Atom Heart. Of natuurlijk Uwe Schmid. Een en ander is samengesteld door Brian Williams. En hij is lustmord. Zometeen dus prachtige tracks in X-Ray van het album Deep Net. Ik dank allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. IJs, weder, NS en andere ellende dienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond, zoals u dat gewoontegetrouw van ons gewend bent. En er is nog veel meer moois te beleven hier op de Concertzender. Dus blijf bij de Concertzender, blijf bij X-Ray. En blijf bij alle mooie muziek van toen en nu ook die dit station te horen is. En steun ons, want we hebben het nog steeds nodig. Hartelijk dank nogmaals voor het luisteren en de reacties die ik van alle kanten mocht ontvangen. Dat doet goed. Tot volgende week en voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.

afscheid nemen van de meteorologische herfst. Wat zeg ik nou? Meteorologische zomer? Met een zomerse plaat. Welkom herfst. Christopher Lawrence. En u hoorde Shredder in de Transa remix. De 12-inch Shredder verscheen in 1998. U bent verbonden met de concertzender. Hartelijk welkom bij een nieuwe episode van X-Rated op de zondagavond. Het is warm. Buiten is het warm. Binnen is het warm. Hier is het. Heb ik het terug kunnen brengen met de cooler, de turbo boost van 34 naar 30, maar nog altijd een goede 30 graden. En de cooler, de airco, die heb ik maar even uitgezet vanwege het ongelofelijke lawaai. Goed, de muziek, dat moet het lawaai worden vanavond tot 11 uur en daarna X-Ray tot middernacht. Louter nieuw werk tussen nu en 10 uur. We beginnen met Rodriguez Jr. Het is verschenen op het derde gedeelte van het overzicht 20 Years Systematic Records. Volume 3 inmiddels zijn we aanbeland. En daarop onder andere Johannes Albert, Christopher Coe, Ondersprechje en deze van Rodriguez Jr. Dit is Atlantis, dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Louis de Tommaso. Louis de Tommaso. En ja, nee, die volgende track, die doen we niet. U hoorde Kaiju. En dat staat op de Kaiju EP. Die vorige maand is verschenen. En Louis de Tommaso maakte de track Kaiju. En hij heet eigenlijk Louis Rogers. En het is een Engelsman. Eveneens Engelsman, maar die zet het toch allemaal wat trager en zwaarder en logger in. En dan hebben we het over Kevin Richard Martin. Daar is hij alweer, want hij maakt zo verschrikkelijk veel. En het probleem een beetje is, ook de tracks die hij maakt op zijn eigen label, het is allemaal goed. En er komt een heel nieuw album van hem uit. En dat gaat nog wel even duren. Dat gaat pas verschijnen op 26 oktober. Ik ben een beetje in de war. 4 oktober, neem me niet kwalijk. 4 oktober verschijnt het album Machine van The Bug. The Bug, ook een van de incarnaties van Kevin Richard Martin. Hier is hij lekker log en zwaar met Bodied Sent for the Hearse.

0: memory that runs deep, well, hey, this is a memory. And I would do anything to get back into that moment with you. Absolutely anything.
1: Ja, plop. De debuut-EP van iemand die zich FKA Point M4A noemt. De Summer Nostalgia EP. En die gaat uitkomen op 26 oktober. En u hoorde 4AM Pillow Talk. Een erg mooie track van FKA Point voor M4A. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Waar ik nu eindelijk fysiek in handen heb. De nieuwe van Seafeel. Die is eindelijk uit en daarom direct in de speler. De derde track alweer van het mini-album. Wat mij betreft draai ik ze allemaal. Want het is een geweldig mini-album geworden. Everything Squared. De nieuwste van Seafeel. Verschenen op het Warp label. We hebben het over Mark Clifford en Sarah Peacock. Gemasterd door Stefan Betke. En hij is Paul. Hier is Seafeel met Anti-Skeptic.

Ja, wat een fraaie track van Nexia. En Nexia is het project van, hoe heet die nou? Adam Wilkie Dove. Ja, dat is een hele lastige naam, maar we hebben hem onthouden. Adam Wilkie Dove, Nexia. U hoorde Tears van het album Exodus. En dat is verschenen via Haunter Records. Of althans, verschenen 6 september aanstaande verschijnt het volledige album. En we zijn aanbeland aan vaderlandsproduct, namelijk het Nederlandse duo Moons of Mars. En Moons of Mars gaat op 28 september aanstaande een waarlijk uitstekend ambient album uitbrengen onder de titel Dream State. Johan Weterings en Roland van Oorschot vormen Moons of Mars. Je hoort nu van het Dream State album, wat is zoals gezegd...

zegt 28 september gaat verschijnen via een eigen label. Sterrenstof, de track Descend. En dat is in de BS1 remix. En BS1 is gewoon Roland van Oorschot. Maar wat een geweldige track is dit. Het is überhaupt een geweldig album. Hier zijn Moons of Mars.

0: En dit gaat zo nog 14 minuten door. Een hele lange track van de nieuwste van Ian Body en Dave Bessel. Ian Body, die kennen we al heel erg lang. Van begin jaren 80 was hij al bezig met het maken van elektronica. En Dave Bessel zat eigenlijk meer in de supergroep Node. Zo'n hele grote synthesizer band. En u hoorde het album Polarity. Dat is nieuw verschenen op het label DIN. Het label van Ian Body. U hoorde een gedeelte uit Polarity Part 1. En daarvoor hoorde u de primeur van het album Moons of Mars Dream State. Hier bij X-Rated op de Concertzender.
1: X-Rated. It is the night of the demon.
0: En welkom bij het tweede uur. En today is the 1st of September. Ja, wie dat luid uitschreeuwt, die moet zich nog wel Scraping Fetus of the Wheel herinneren, oftewel Jim Thirlwall. Nou is het vandaag 1 september. En 1 september 1939 was de vreselijke dag dat de nazi's Polen binnenvielen. 1 september 1939 wordt ook herdacht in de track I'll Meet You in Poland, Baby. Hier is Fetus, Scraping Fetus of the Wheel van het album Hole uit 1984.
2: Suck on this, squarehead! I hear you got a 6-inch guarantee of unilateral security.
3: Well, me and Stalin, we just sat.

Afgelopen donderdag had ik een exclusieve luistersessie in de Hilversumse platenzaak, waar ik werk, van het nieuwe album van Nick Cave en The Bad Seeds. Wild God. Dat ding is wel 4 of 5 keer langsgekomen die avond tijdens de luistersessie. En de dag erop kwam hij uit. Wel nu, het deed mij met weemoed terugdenken aan het vorige album van Nick Cave and the Bad Seeds. Ghosteen, wat mij betreft nog altijd bovenaan het oeuvre van Cave. Een van de beste albums die hij ooit gemaakt heeft. En heel veel Cave-fans zijn het niet met me eens. Dat is dan jammer, maar dit tranendal Hollywood, dat springt er echt helemaal uit. Ghosteen uit 2019 van Nick Cave and the Bad Seeds. Gelukkig gaat het nu wel beter met hem en dat is fijn. Daarom heeft hij ook zo'n vrolijk album als Wild God uitgebracht. Maar dit album is voor mij betreft de top. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we aan zijn beland bij nieuw werk. Namelijk te verschijnen pas op 11 oktober van Lila Abdul Rauf. En zij is onder andere van Amber Asylum. Haar album gaat heten Calls from a Seething Edge. En van haar hoort u nu de track Crimes of the Soul. Hier is Lila Abdul Rauf.

het Canadese duo Manus Ruin, die zich beweegt op het grensvlak tussen metal en industrial. Manus Ruin met het album The Die Is Cast. U hoorde het buitengewoon verpletterende One, Two, Many, verschenen in 2008. Manus Ruin hier bij X-Rated op de concertzender. We gaan weer terug naar de toekomst, namelijk aanstaande dinsdag. Dan verschijnt het nieuwe album van Proto U. Dat is Sasha Puzan uit Oekraïne. Haar nieuwe album gaat The Voice of Serenity heten. Hier is de nieuwste van Proto U met Luminiferous.

Ja, dat is dus heel herkenbaar. Caterina Barbieri. Er is maar één die dat geluid heeft en dat is Caterina Barbieri inderdaad. Haar nieuwste album heet Mio Thafu. Dat is verschenen via haar eigen label Light Years. Sufjoso Swirl, moet ik zeggen. Zo heet deze track van Caterina Barbieri. En aan het einde van deze week gaat het nieuwe album van Aware verschijnen. Of Aware, zo u wilt. Alexander Gluck, het schuilt achter Aware of Aware. Requiem for a Dying Animal. Een schitterende titel sowieso. Op een schitterend label ook Glacial Movements. Ijskoude klanken eigenlijk. En zo hoort dat op een gigantische, hete, kleffe dag als vandaag. De nieuwste van Aware. En de tracks die hebben geen titel. Dus u hoort gewoon track 1. Prachtig werk. Op Requiem for a Dying Animal.

0: Activate it.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-Rated nog tot 11 uur en daarna X-Rated tot 12 uur. Deze week, we hebben het wel weer te pakken met het weer. Allerlei extremen. En voor de donderbuien van vandaag hadden we ook de storm Polly over het land. En op Twitter ging op een gegeven moment de vraag waar zou Polly naar vernoemd zijn. Nou, als je een beetje zocht, wist je wel dat Polly vernoemd was naar Polly Sherman. Een Duitse vrouw die daar €260 voor betaald had om haar naam te verbinden aan een storm. Dat iemand daar überhaupt geld voor over heeft is mijn raadsel, maar... Goed, anyway. Maar goed, er werd ook geopperd dat het vernoemd werd natuurlijk naar Polystyrene. En Polystyrene was van X-Ray Specs, de punkband die in 1978 al furore maakte met Oh Bondage Up Yours. De tweede single, dat was The Day the World Turns Day Glow. Die ligt nu op de draaitafel voor het nodige lawaai is hier X-Ray Specs. Overigens, rust in vrede, Polystyrene. Zij leefde van 1957 tot 2011.

Wat een beest. Gewoon een beest. Techno Animal. En het hele album is eigenlijk een beest. We hebben het over Re-entry van Techno Animal. Oftewel twee zwaargewichten in de muziek. Justin Broderick van Godflesh. En Kevin Martin van onder andere God. En tegenwoordig als The Bug. Zij vormden Techno Animal. En dit Re-entry dat verscheen in 1995 voor het eerst. En in 2023, nu dus, is er een remastered versie van het hele album verkrijgbaar. U hoorde van het nieuwe album, dus dat verscheen via Relapse Records. De track Narco Agent versus The Medicine Man. Oh, jongens, wat een heerlijke track. Goed, ik moest eventjes wegduiken om iets goed te zetten. En dat staat goed, namelijk nieuw werk van Ab Intra. Ab Intra uit Polen. Die heeft een track uitgebracht op het verzamelalbum Voices from Beyond. En dat is een album wat verscheen via Santa Sangre Magazine. En er staat nog veel en veel meer moois op dit verzamelalbum. Maar deze track van Ab Intra, die gaat diep. Luister maar naar de track Departing. Hier is Ab Intra.

Ja, eigenlijk de personificatie van het kwaad. We hebben het over Burzum. Burzum met Gebrechlichkeit 2. Het staat op het album Philosophem. En dat verscheen in 1996. Vark Vikernes is Burzum. En Burzum, ja, natuurlijk, die is nogal controversieel. Door de moord op een muzikant uit het band Mayhem en in de fiksteken van Driekerken. Daar heeft hij 15 jaar voor in de gevangenis gezeten. Maar de muziek, die mag er zijn van Burzum. Nogmaals uit 1996 van het album Philosophem. Overigens een album met een schitterende hoes. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we zijn aanbeland bij nieuw werk van Shedir. En Shedir komt uit Italië. Het is Martina Betty. Een schitterende track die verscheen op haar album Before the Last Night is Blown. Dit is The Dreaming Skull, nieuw werk van Shedir.

Oakwood, geweldig werk van Drab Majesty. En ook Drab Majesty zal optreden op het Roadburn Festival. Zo ziet u maar, er is een hoop te beleven op dat festival wat niet direct met metal of stoner of dergelijks te maken heeft. Wat dacht u bijvoorbeeld van de dame Pharmacon? Gisteren toevallig Pews Mary gezien op het Rewire Festival. En nu zal haar eigenlijk een beetje geestesgenoot, ook qua noise en ritmiek, Pharmacon optreden op het Roadburn Festival. Haar laatste heet Contact. Dit is No Natural Order. Houd u vast, dit is Pharmacon.

Mooi hoor, de powervrouwen zijn in aantocht en in, hoe zeg je dat? Dames en heren, ik ben gewoon een beetje in de war, want ik vergeet weer wat klaar te zetten en dat is gewoon helemaal mijn eigen schuld. Zit ik weer van alles te doen en dan zet ik iets niet in de speler, even een klein momentje. Zo, dat zou maar moeten zijn inderdaad. Ik zei het, de powervrouwen zijn in aantocht. En dat is goed om te zien. Pius Mary gisteren gezien en nu binnenkort dus weer. Pharmacon, die zal optreden dus op het Roadburn Festival. En wie een nieuw album zal gaan uitbrengen onder een oudere naam, dat is Dirk Serris. Oftewel Fear Falls Burning. Hij zal een nieuw album presenteren op Roadburn. Dat album is er nog niet, daarom hoort u nu iets van een ouder album van Fear Falls Burning aan het einde van deze Roadburn special. Het album I'm One of Those Monsters, Number with Grace. De track duurt, te lang, daarom een gedeelte van 19.46. Fear Falls Burning.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated op deze zondagavond. Gelukkig is het inmiddels donker, terwijl de heerlijke zomertijd inmiddels wel aanwezig is. Maar voorlopig is het nog altijd lekker donker, zo om 9 en 10 uur. En zo niet, dan doet de muziek dat vanzelf wel. Ik had het aan het begin van het eerste uur ook al over de Brexit. En ik zo af en toe dan denk ik van, en er moeten toch, net als in de tijd van Margaret Thatcher en de mijnstakingen en dergelijke, moeten toch veel en veel meer protestsongs komen. Eén band die me te binnen schoot, die dat destijds in ieder geval goed kon, dat was Royal Family en The Boer. Getuige ook de track die Van Eygem Mix heet en zoals die staat op Factory Quartet. Dat is een dubbel LP die verscheen op Factory Records in 1980. Het geweldige werk van Royal Family en The Boer bij X-Rated.

daar zijn we eventjes helemaal stil voor Scott Walker. Afgelopen maandag was ineens dat bericht daar. Scott Walker overleden op 76-jarige leeftijd. Hij heeft een hele bizarre oeuvre achter zich gelaten. Natuurlijk, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore, The Walker Brothers, grote hits scoren en de albums Scott 1, 2, 3, 4, die staan nog steeds als absolute meesterwerken genoteerd, respectievelijk jaren 60, 70, begin. Later en verdween hij eigenlijk volledig in de vergetelheid en kwam midden jaren 80 weer terug met een soort synthie-pop periode. En dat was nou niet echt heel erg succesvol, alhoewel het album Climate of Hunter natuurlijk wel geweldig was. Vervolgens weer in de vergetelheid geraakt, weer een 10, 11 jaar niks gemaakt en kwam daarna terug als compleet avant-garde componist. Eerst met het album Tilt uit 1995 en later helemaal de diepte in met albums als Beach Bosch en daarvoor nog The Drift en bijvoorbeeld Polar X en de laatste soundtrack die heeft uitgegeven. En op zijn instigatie is hij gaan samenwerken met Sun O. En dat hoorde u zojuist van het album Soused, de track Herod 2014. Geweldig werk van Scott Walker en Sun O. Dit is dus geen album van Sun O met zang van Scott, maar andersom. Hij heeft Sun gevraagd om hem bij te staan op dit album. Dat is natuurlijk nog niet genoeg eerbetoon. Daarom aan het laatste als laatste track in dit uur van X-Rated. Mijn absolute favoriete Scott Walker track. Rest in peace, Scott Walker. Je hebt een geweldige oeuvre achtergelaten. Deze week was het ergens, ik weet niet meer precies welke dag, de dag van de Duitse taal. En als er één album is wat bij mij te binnen schoot, dan was het wel het album van HNAS, oftewel Hirsche Nichts aufs Sofa. Met de geweldige titel Als der Morgen kam, war es, als sei nur eine Nacht vergangen. Christoph Heemann en Andreas Heemann zijn Hirsche Nichts aufs Sofa. U hoort nu een gedeelte uit het geweldige stuk Als der Morgen kam, war es, als sei nur eine Nacht vergangen.

MZ412 van het nieuwste album Svartmirker. Het kan ook ingetogener, een tegen de black metal aanhangende track die toch heel erg ingetogen is. MZ412, Burn Your Temples Through Change. Dat allemaal hier bij X-Rated op de concertzender. De nieuwste MZ412 die verscheen via Cold Spring Records. Gaat dat kopen, dat album. Het is meer dan de moeite waard. Ook weer waarschijnlijk best wel een eindlijstje. Het wordt dan nu alweer druk. Oh, nu alweer angst om het voor het wegstrepen aan het einde van het jaar. Goh. Bedankt naar X-Rated, dat zei ik al. Het nieuwste project rond mensen van Distel en Dead Neanderthals is verschenen. O Sala Sacraal heet het. Inderdaad, René Aquarius van Dead Neanderthals doet hier aan mee. En onder andere ook Peter Johan Nijland van onder andere Distel. Het heet Etmaal en u hoort een gedeelte van het werkstuk Stasis. En dat verscheen allemaal op Cyclic Law. Dit is O Sala Sacraal.

de hekkensluiter van het nieuwste Mono Lake album. De track Eclipse en het nieuwe Mono Lake album, dat gaat Studio heten. En op 6 september aanstaande verschijnen Robert Henke als Mono Lake. Uitstekend, heerlijk werk, nieuw werk dus van deze man, Robert Henke. En hier bij X-Rated gaan we nog eens draaien wat voorlopig nog niet uit is, namelijk pas op 16 oktober. Dan hebben we het over Minotaur Shock. En Minotaur Shock is David Edwards. Zijn nieuwste album heet It All Levels Out. Dit is With Me. Hier is Minotaur Shock.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated op deze zondagavond. Nog tot 11 uur en daarna X-ray tot 12 uur vannacht. En nu eerst naar 1986 terug, maar ook het heden. Namelijk het album van Harold Budd, wat die in 86 maakte samen met de Cocteau Twins. En het, het was een LP die waar de namen voluit werden geschreven. Dus officieel is het Harold Budd, Elizabeth Fraser, Robin Guthrie en Simon Raymond. Hun album The Moon and the Melodies, en overigens schitterend album, verscheen dus in 1986 via 4AD Records. Datzelfde label brengt ook weer dit album opnieuw uit en dat is heel terecht. Dit zijn Harold Budd met de Cocteau Twins. See, Swallow Me.

machtig, wat een album. Ik heb het over het album Drone Activity van Ulver, de Noorse Ulver. Je hoorde Blood, Fire, Woods, Diamonds. Drone Activity verscheen in 2019 op House of Mythology. Maar helaas draaien we deze track met een uiterst trieste reden. De toetsenist, synthesizerspeler, keyboardspeler Tore Ilvizaker is deze week overleden. En dat op de nacht van zijn 54ste verjaardag. En Tore gaf een zeer belangrijk geluid aan Ulver. Dus of ze het geluid van Tore Ilvizaker nog kunnen dupliceren of voort kunnen zetten is nog maar de vraag. Dit is een grote klap voor de band Ulver. En natuurlijk voor ons als luisteraars. Rust in vrede, Tore Ilvizaker. Je hebt prachtige dingen gemaakt. Zoals dit fantastische album Drone Activity. 54 jaar. Het is bizar dat je dan moet overlijden. En deze week was het ook nog eens een keer de verjaardag van Arjen Grolleman. Hij had 52 moeten worden. En daarom nu gewoon natuurlijk een track van Coil voor jou, Arjen. Van jouw geliefde verzamelalbum Foxtrot, wat in 1998 verscheen via Chalice, is dit Coil. There's too much blood in my alcohol. Hier is Heartworms, Coil.

na Coil natuurlijk de voorgangers Throbbing Gristle. Je hoorde de Third Mind Movements. En de Third Mind Movements verscheen in 2009. Allereerst werd het weggegeven bij een concert. En ik heb zelf ook een exemplaar. En ik weet bij God niet meer hoe ik eraan kom. Want helaas, ik heb Throbbing Gristle nooit live gezien. Maar hoe dan ook, het wordt nu eindelijk weer opnieuw uitgebracht door Mute Records. Officieel verschenen via Industrial Records, The Third Mind Movement. U hoorde The Third Mind First Movement. Throbbing Gristle, helemaal compleet. Chris Carter, Peter Christofferson, Genesis Peorage en Cozy Funny Tutti. En nu Vonkel. Oh nee, wacht even voordat ik Vonkel nieuw werk ga roepen. 9 minuten te laat, maar hier zijn de prijswinnaars voor de Cornelius Kaartenactie die we in het eerste uur deden. Met ondergetekende in het voorprogramma. Jazeker. De prijswinnaars, die ik heb nummertje 5 en nummertje 10, heb ik er heel eerlijk uitgekozen. En het zijn Joop Dijkhuis en Fons Moers. Joop Dijkhuis en Fons Moers. Allebei plus 1. Of het gastenlijst wordt of een elektronische kaart, een e-ticket. Dat hoort u later via de mail. Maar in ieder geval gefeliciteerd namens Cornelius, namens Bob Rusje, namens de concertzender, namens X-Rated. En ik hoop u allen te zien daar. Op 3 september aanstaande in Paradiso in Amsterdam. En nu, nieuw werk dus van Die Zonne Satans. En eigenlijk ook weer heel oud werk. Het gaat om het album Omega. En dat verscheen origineel in 1995 op cassette. En Die Zonne Satans uit Italië heeft het opnieuw weten uit te brengen via het eveneens Italiaanse 8 Tower Records. Hier is Die Zonne Satans Omega met het Lab City Reports.

Zo, en dat is dan ineens afgelopen. Best jammer, maar dat loopt gewoon over in het volgende nummer. En dat kunt u horen wanneer u het album aanschaft. En dat is de moeite waard om dat te doen. U hoorde T. Gaudi van het nieuwste album Pachira Aquatica. T. Gaudi, ook nieuw verschenen op dat geweldige Shimmering Moods Records. En u hoorde de track Sea Edge hier bij X-Rated op de concertzender. Met nu prachtig werk van K.J. K.J. En dat is eigenlijk gewoon K.J. Rottweiler. Zijn album heet X, verschenen via Dronarium. Dit is het schitterende Karo.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. En u weet het, dan is er nog een derde uur onder de noemer X-ray. Met heel veel fraais tot aan middernacht. We gaan terug naar 1982. Die Gesunden, die maakte heerlijke Deutsche Neue Welle. En dat op het label van Klaus Schulze, IC Records, Innovative Communication. Dit zijn die Gesunden uit 1982. Leutnant Miller, hier bij X-Rated.
3: Leutnant hatte sich in seinem Favoriten nicht getäuscht. Für Leutnant Miller war ein kräftig stoßender Hammer zwischen den Arschbacken der Vorgeschmack des Paradies.

Atemstelle.

toch? Och, jongens, wat mooi. Skaftafels Jara. U hoorde Transtilla. En Transtilla, dat zijn Anne, Chris Bakker en Romke Kleefstra. De laatste die kent u vooral van projecten als Piep Chieling en nog veel en veel meer incarnaties. Anne Chris Bakker doet veelvuldig mee ook met dit collectief en is ook solo te bewonderen. Hun nieuwste project heet dus Transtilla en dat staat op het album Transtilla 1 en dat is verschenen via Opa Loka Records. Prachtig werk van Transtilla. Ik zei het al, het Roadburn Festival was er. Het was overigens de koudste Roadburn in de geschiedenis. Vriezen. Ik ben blij dat ik niet op de camping heb gelegen daar, maar een mooie slaapplaats had. Maar het werd op een andere manier ook heel erg koud op Roadburn. Er hing een hele kille zwarte schaduw over Roadburn. En dat heeft te maken met het overlijden van Michiel Eikenaar. Michiel Eikenaar is een zeer grote en fijne, graag geziene gast op het Roadburn Festival. Het is een black metal icoon. Heeft onder andere met Vincent Koreman in de band Nihil gezeten. En trad ook nog destijds op in ieder geval met zijn vroegere band Dodecahedron. En die band trad ook nog eens een keer op gisteravond. Maar dan natuurlijk zonder Michiel Eikenaar. Het was een grafstemming die er heerste. Een zwarte schaduw die viel over Roadburn. Ik heb Michiel ook persoonlijk gekend. Het was een buitengewoon aardige, amabele man en een begenadigd black metal vocalist. Daarom heb ik gemeend een ode aan Michiel te brengen hier in X-Rated, middels een stuk muziek. En dat wordt een track die hij inzong. Een track van Fear Falls Burning. Michiel Eikenaar, die is te horen met het gedicht Grain of Salt, Thou That Art One. Verder wordt deze track, I Provoke Disorder, bijgestaan door Tim Bertelson, Frank Kimenai en natuurlijk Dirk Serris, de man achter Fear Falls Burning. Rust in vrede, Michiel. En heel veel sterkte aan de nabestaanden. Voornamelijk aan de twee jonge kinderen en zijn vrouw. Deze is voor jou, Michiel Eikenaar.

Rossi Aldo hoorde u, het tegendraagste geluid wat we al sinds begin jaren 80 al kennen van het Franse gezelschap Gens Naï. En Gens Naï heeft nu eindelijk heeft dus goed in de archieven gedoken. En er komt een hele hoos aan releases aan die van verschillende compilaties komen. En van verschillende planken afkomen en zo. Gens Naï. En dit staat op de nieuwe verzamelaar Archives 1 uit 3. Dus er komen er sowieso nog 2 aan. En dat is goed nieuws, want als er 1 band is uit Frankrijk waar ik helemaal gek van was en eigenlijk nog steeds ben, dan is het Gens Naï. U luistert naar X-Rated op de concertzender. Nog een dikke 20 minuten te gaan. En van Frankrijk gaan we naar Duitsland. Argir Planitia, het album The Atomic Age. Daarvan hoort u nu Terra. Et qua in ipsa sunt operi exurentur. Dit is Argir Planitia.

0: Wauw, echt helemaal wauw. De nieuwste van Frank Vigro. Hij is weer terug en dat op het nieuwe label Aesthetical. En Aesthetical is een soort offshoot, een side label van Cyclic Law. Alleen op dat label wordt er geen enkel dark ambient op album uitgebracht, maar meer dit soort werk. Ook veel meer up-tempo werk en dat is ook te vinden bij deze Frank Vigro. De komende weken vast nog wel een track. Het nieuwste album heet Totem. U hoorde Diafane. Geweldig nieuw werk van Frank Vigro.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, 2 uur X-rated en nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois tot middernacht. Namelijk een hele bijzondere X-ray weer. We hebben een mix gemaakt door DJ Rich Ears. Daarover straks meer, maar dus een speciale en unieke mix die gemaakt is voor X-ray straks na 11. Het was met weekje wel en dat is natuurlijk een politiek weekje. En het is ook wel een politiek dagje, al die uitslagen van de Europese verkiezingen die komen eraan. Ja, dus ik kwam eigenlijk alleen maar heel simpel denkend aan de track Politico. Die verscheen alweer in 1979 van de band The Parasites of the Western World. Ze maakten niet meer dan 1 single en 2 albums. Van het 2e album is dit, en het is gelijk ook de enige single uit 1979, dus het album Substrata. The Parasites of the Western World met Politico. Met de veelzijdige tekst, I wanna be a politician, I'll be a new addition, I'll make the money left and right, I wanna be a parasite.

machtig. Wat een album. Het nieuwe album van Ulver. En daarmee overtreffen ze zichzelf ruim. Het beste Ulver-album sinds mensenheugenis. Sinds tijden in ieder geval, want ze hebben ook wel hele mooie albums in het verleden gemaakt. Gekke band. Ulver zijn begonnen als black metal band. Daarna meer folk-invloeden bij de black metal. Ze hebben een soort pop, psychedelische rockperiode gehad. Ze hebben eigenlijk een soort, soort elektronische act à la Coil bijna gehad. Ze hebben een beetje Depeche Mode-achtige plaat gemaakt. Die van vorig jaar. En nu deze. Mijn hemel, wat een plaat. Drone Activity. Het is donker, het is droney. En toch heeft het laat je compleet meeslepen. Alle vier de tracks, het zijn vier lange tracks, allemaal live ingespeeld. En dat is werkelijk van een ongelooflijk niveau. U hoorde de track Blood, Fire, Woods, Diamonds. Direct door naar de eindlijst en hoog. De nieuwe Ulver. En dat is op het label House of Mythology. En die zijn sowieso goed bezig, want deze week verscheen er wederom een album op dat label. En dat is van Nodding God. En Nodding God bestaande uit David Tibet van Current 93 en Andrew Lyles, natuurlijk al heel erg lang naast Stephen Stapleton, de man achter Nurse with Wound. Nodding God play Wooden Child. En daarop staat een soort muziek die werkelijk met niets te vergelijken is. Een hele unieke sound. En de teksten die zijn geschreven in het Arkadisch. En dat is een taal die je absoluut niet kan verstaan. Het is een oude Semitische taal. Nodding God play Wooden Child. Dit zijn Andrew Lyles en David Tibet in Natron Skipping Rope.

Zeg niet dat ik u niet gewaarschuwd heb. Ik zei het vorige week al, ga My Disco zien. Afgelopen dinsdagavond gaven ze werkelijk een fenomenaal optreden in het Patronaat in Haarlem. Waanzinnig goed. Ik hoop deze band nog een keer te zien en daarna nog een keer. Want wat was het goed, My Disco. Dit kwam niet van het nieuwste album, maar van het album daarvoor uit 2015. Het album Severe, u hoorde Recede. Geweldig werk van My Disco. En afgelopen dinsdagavond was dat ook werkelijk fenomenaal. En ze stonden niet als voorprogramma, maar als dubbelconcert samen met Big Brave in het Patronaat in Haarlem. We luisteren naar X-Rated op de concertzender en we gaan eventjes wat rustiger aandoen. Prachtig nieuw werk van Per Bustrom en hij is onder andere City Last Broadcast en bijvoorbeeld ook Kammerheit. Maar hij heeft ook een incarnatie onder de titel Bonini Bulga en hij bracht op Cyclic Law het album Sealed uit. Dit is Bonini Bulga met Each.

Oh, dat is erg fijn werk. J. Glass Dubs op de valreep. Verschenen tussen 18 en 19. J. Glass Dubs. Het album heet Plechnik. Plechnik. En u hoorde de Temple Dub. J. Glass Dubs. En dat allemaal hier bij X-Rated. Op de concertzender. Waar we nu even tijd gaan maken voor de nieuwste van Orson Henschel, want die is eindelijk verschenen. Orson Henschel, ik heb hem een aantal keren live mogen meemaken, dat is een waar spektakel. En zijn vorige, een van de vorige albums heeft nog in mijn eindlijst weten te halen. Ik weet alleen niet of het met dit album lukt. Dit is wel een heel goed album, maar of het een eindlijst waard is, dat weet ik niet. Dat blijkt de volgende tijd. Hoe vaak ga ik deze opzetten?

Ja, zo gaat het met iedere plaat natuurlijk. Orson Henschel, Anti-Gravity. Het is zonder meer wel een heel erg goed album. Getuige ook deze track. Dit is Ghost Echoes. De nieuwste fonkelnieuw van Orson Henschel.

0: Vers van de pers. Dit weekend verschenen de nieuwste van Orson Henschel. Het album Anti-Gravity en hoorde Ghost Echoes. Orson Henschel. En dat is wederom verkrijgbaar via Denovelli Records.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. 2 uur X-rated, nog tot 11 uur. Daarna veel meer fries in X-ray tot middernacht. Eerst terug naar het verleden en eigenlijk ook het heden. Namelijk 2 albums van Nocturnal Emissions worden opnieuw uitgebracht. Het album Viral Shredding en Songs of Love and Revolution. En de goede geesten die daarachter zitten heten Mannequin Records. Heel goed dat die albums weer verkrijgbaar zijn, want dat was goed zoeken naar de originele. Dit zijn Nocturnal Emissions, toen nog met Caroline Kay en natuurlijk Nigel Ayers. Dit is van het album Songs of Love and Revolution. Never Give Up.

Christopher Watson, Richard H. Kirk en Stephen Melander. Zij waren destijds Cabaret Voltaire. Op het dit moment is het alleen nog Richard H. Kirk. Maar deze plaat kwam uit in 1980, maar liefst inderdaad. The Voice of America. U hoorde de titeltrack The Voice of America. Damage is Done. Cabaret Voltaire hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we van 1980 weer teruggaan naar 2019. Fonkel, een nieuw werk van Ashtoreth en Gray Melkin. Zij hebben een nieuw album, Hermit. En die mag er zijn. Prachtig, van A tot Z. 5 schitterende tracks. Verkrijgbaar via het label Reverb Worship. Ashtoreth, het project van Peter Verwimp in samenwerking met Gray Melkin, hoort u nu in The Covenant of Branch and Stone.

amazing. But what was I to say when I got up this morning?

Gisteren Koningsdag, dus ik dacht, ach, Sol Invictus met To Kill All Kings. Overigens helemaal niets tegen Willem-Alexander, dus het is geen oproep.

0: Sonivictus. En dat kwam van de verzamelaar John Barleycorn Reborn. Met als ondertitel Dark Britannica. Nog veel, veel, veel meer moois is daarop te vinden. Waaronder Martin Bates 7, While Angels Watch en nog veel meer. Verschenen via Cold Spring Records. Daarvoor helaas ultiem kort vanwege tijdgebrek. Het nieuwste album van Aina. Dat moet binnenkort goed gemaakt worden. Dat beloof ik u. Dat kwam van het nieuwste album Lucid Train Intrusion. En daarvan hoorde u een gedeelte althans van The Scourge of Souls. En vanwege tijdgebrek en een beetje misrekenen had ik ook nog de nieuwste van Unica Zürn willen laten horen. Maar die verschuiven we naar volgende week. Daarvoor hoorde u overigens King Midas Sound met het werkelijk buitengewoon indringende X. En trouwens, het hele album is indringend. Het album Solitude, de wat heel hoog staat. Misschien wel nummer 1, je weet het maar nooit in de eindlijst. Overigens, King Midas Sound treedt vrijdag 10 mei aanstaande op in Corso in Den Haag. Gaat dat zien. Het is de enige Nederlandse show die King Midas Sound doet. Overigens is The Bug, oftewel Kevin Martin, ook curator van het Le Guess Who Festival geworden. Dus wie weet, in het najaar hebben we een herkansing. Maar goed, 10 mei, dan ben ik erbij. En dan betekent het einde van deze X-Rated, maar u weet het, er is zometeen X-Ray met zometeen twee prachtige tracks van Johan Johansson van zijn album IBM 1401 User's Manual. Daarna een track van Number 9 Dream, Helmut Zerlet en Walter Daan. Een track afkomstig van het album Rhythm and Irrelevance. En daarna hoort u Michael Bagg, het nieuwste album Vanitas. Twee tracks van Michael Bagg, vroeger bekend van Human Greed. Dat allemaal zometeen in X-Ray tot middernacht. Geniet ervan, sleep is overrated, dat kunt u altijd nog doen. Doorgaan tot 12 uur en bovendien na 12 is er nog veel meer moois te beleven hier op de Concertzender. Wat mij betreft, heel veel dank voor het luisteren. En de reacties die ik mocht ontvangen. En natuurlijk is er volgende week, dat is 5 mei volgens mij, bevrijding, een nieuwe X-Rated. Tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: X-rated.
1: It is the night of the demons.

Goedenavond, dit is de Concertzender. Dit is X-Rated op eerste paasdag. De speciale editie van X-Rated, de paaseditie. Zoals gewoontegetrouw dat eenmaal per jaar wordt gegeven. Net zoals het gewoontegetrouw de gewoonte is om dat ook met kerst te doen. Een wat zwaarder aangezette paasepisode. Daarom nu Laibach, hoorde u Preludium Agnus Dei Acropolis en dat van het album Macbeth alweer uit 1989. Daarvoor veel ouder werk, namelijk oude koormuziek. Giovanni Gabrielli bracht O Magnum Mysterium. En we begonnen natuurlijk met de kathedraal Notre Dame de Paris. Deze week werd natuurlijk opgeschrikt door de brand in de Notre Dame. Vandaag werd opgeschrikt door de aanslagen in Sri Lanka. Maar de hele wereld praatte wel over de Notre Dame. En het is inderdaad heel bijzonder dat deze prachtige kerk in ieder geval een gedeelte in vlammen opging. En dat er ook direct mensen klaar stonden om miljoenen en voor de wederopbouw klaar te staan en te gaan herbouwen. Mooi is dat. De Notre Dame, daarom een beetje als rode draad door deze episode van X-Rated op deze zondagavond, eerste paasdag. Ik heet u allen van harte welkom. Fijn dat u erbij bent. X-Rated is er tot 11 uur, daarna meer moois in X-Ray tot middernacht. En nu nieuw werk van Rapoon. Het nieuwe werk is Sol Laude en dat is het derde gedeelte uit Mercury Rising van Rapoon. Rapoon, oftewel Robin Story, vroeger van Soviet France. Van het album Sol Laude, Mercury Rising 3. Dit is Rapoon met Attack Ships on Fire.

Een heel mooi werkstuk van maar liefst 14 minuten. Dat vindt u op het album Notre Dame. En het is Hiver uit Glasgow. Een album over de Notre Dame. U hoorde een gedeelte uit Return to Notre Dame. Dat zal vanwege de wederopbouw natuurlijk wel een tijdje gaan duren. Heel mooi ambient werk dus van Hiver. En nu in X-Rated wat zwaarder aangezet werk. Alsof Lustmord heeft samengewerkt met Furpa en Sun O. Zo klinkt Black Moon 1348. Die zijn een samenwerking aangegaan met de Tibetan Monks of de Tashi Kungpo Monastery. Dus de Tibetaanse monniken van het Tashi Kungpo Klooster. Geweldig werk van Black Moon 1348. De nummers hebben geen titel. Wij draaien deel 1.

0: Zo heerlijk zwaar werk van Inade. Het album The Nine Colors of the Thresholds. En u hoorde daar van het prachtige stuk The Pinions of the Sacred Time. U luistert naar X-Rated op de concertzender, de speciale paaseditie. Wat natuurlijk gaat over de wederopstanding. Maar dat betekent niet dat we het kunnen hebben over de dood. En de dood is geen hemelsverzekering. Aldus Maarten van der Vleuten in 2010 op zijn album The Scars Remain. Der Tod ist keine Himmelsversicherung.
1: Was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren wird, das ist Geist. Ein Geist, der uns Kraft gibt. Den Geist der Furcht.

Your message is for lawyers to do this.

En die Arcana track kwam van het album Inner Pale Sun. En dat verscheen via Cold Meat Industry. Daarvoor kon u luisteren naar een gedeelte van de track A Natural Way van Shrine. En dat is afkomstig van het album The Final Asylum. En daartussendoor hoorde u hele oude koormuziek van Guillaume de Machaut. U hoorde het Kyrie uit La Messe de Notre-Dame. En daarvoor kon u luisteren naar het nieuwe album van Metatron Omega, Evangelicon, zoals dat verscheen via Cryo Chamber. Het allernieuwste album net verschenen van Metatron Omega. Omega, geweldige koren en orkestrale klanken van Metatron Omega.

Dit brengt ons aan het einde van deze episode van X-Rated. Ik hoop dat u genoten heeft van deze speciale paaseditie. Volgende week, ijs en wederdienende, is er gewoon weer een reguliere X-Rated hier op de Concertzender te beleven. Maar we gaan nog even door in het komende uur, namelijk X-Ray. Integraal, Dante's Inferno. Natuurlijk het beroemde werkstuk van Dante Alighieri. Ik werd er net via Twitter aan herinnerd dat we dat in 2005 samen met Arjen Grolleman al gedeeltes hebben uitgezonden. En nu dan integraal in X-Ray te horen zometeen. De muziek die is gemaakt door Robin Rimbaud, oftewel Scanner. En u hoort in dit geweldige hoorspel de stemmen van Corin Redgrave, Alex Jennings, Laurie Anderson en Arthur Brown. Deze X-Ray wordt afgesloten door een track van de Scanner CD Macht des Klangs, Klang der Macht. Uitgebracht door Kunsträume Leipzig en Oper Leipzig. Dat allemaal aan het einde van deze eerste Paasdag 2019. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren. Dank ook voor alle reacties die ik van alle via alle kanalen mocht ontvangen. Nogmaals, volgende week is er een nieuwe X-Rated. En wilt u deze naluisteren? Direct na 11 staat deze episode geheel online hier bij de Concertzender. Blijf bij X-Ray, blijf bij de Concertzender, want er is veel meer moois te beleven. Voor nu, dag! X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪。
1: 神に反逆せし罪。
2: 存在自体が罪。

0: Max.
1: Ratings.

Parallel 9. Heerlijk. En dat is ook weer een lekker zomerse track. Parallel 9, oftewel onze eigen Steve Ragmat. Beter bekend als Steerac. Steve Ragmat maakte deze beetje dub techno 12 inch in 1996. De 12 inch die heet Q en u hoorde Quadrus daarvan. En ja, gezien de titels en gezien het geluid, denk je toch echt, hij heeft heel goed naar Basic Channel geluisterd. Maar beter goed gepikt dan slecht gespeeld. Een uitstekende track van Parallel 9 aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated op deze zondagavond. Nog tot 11 uur, heel veel moois en van toen en nu. En daarna X-Ray tot middernacht met hele diepe ambient. En nu nieuw werk van Massimo Vivona versus Kinetico. U hoort de track Adventure. En dat is verschenen via zijn eigen label Het Zone. Het is een digitale track, dus verder niet op plaat verkrijgbaar. Maar hij klinkt er derhalve echt niet minder om. Oordeel zelf, dit zijn Massimo Vivona versus Kinetico. Dit is X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Een hele goede avond.

much more critical, and my programming skills have become much more intuitive. Als ik Russell zou heten van achteren, dan zou ik mijn zoon nooit Jack noemen. Maar ja goed, Jack Russell zit al zijn hele leven aan die naam vast en iedereen noemt hem vast een hondje. Maar in ieder geval maakt hij de meest schitterende, beetje sombige dub techno. Dit was eigenlijk Jack Russell met B1.3. Het komt te staan op een 12-inch Taking Flight en die gaat verschijnen op 6 september. Aanstaande Jack Russell hier bij X-Rated op de concertzender. Maar we zijn aanbeland op wat steviger werk en dat komt van Imminent. En dat was vroeger beter bekend als Imminent Starvation. Er is een nieuwe verzamelaar uit die heet Sound on the Fringe via Megastructure. Imminent is nog steeds Olivier Moreau uit het zuiden van Luxemburg. Dit is hem in Julbrin. Imminent.

Rivage and Them Lights. Je hoorde een track van de Les Nuits de EP. En dan moet hij wel eens nu stoppen. En ja, inderdaad, dat doet hij ook. Je hoorde een track van Les Nuits de en je hoorde Nighthawk, Rivage and Them Lights. En we gaan weer eens eventjes terug naar wat dub dingen. Zometeen volgt wat mij betreft, ja, je kan het bijna geen dub meer noemen, zo zwaar en nou ja, je hoort het vanzelf. Het is, dat gaat over een ander album, maar nu eerst een track van Ghost Dubs. Dat is Michael Fiedler. Vorige week draaide al een track en deze week andermaal, omdat het album zo geweldig is. Damaged, verschenen op het Pressure label van Kevin Richard Martin. Dit is Thin Line.

Wat een schitterende pracht. De Mannenbroeders. Colin van Eekhout van Amenra en Broeder Dieleman. MUZIEK

De Mannenbroeders en ze fantastisch wat ze samen doen. Ik hoop dat het hele album zo is. Het hele album, daar zult u nog even geduld op moeten hebben, want dat gaat pas 11 oktober verschijnen. We hebben het over Sober Maal. En dat album gaat verschijnen dus op 11 oktober via Relapse Suburban. En u hoorde het, nou ja, werkelijk tenen... Nee, niet tenen, ik wou tenen krom het. Een tranentrekkend track grafschrift. De Mannenbroeders, schitterend aan het einde van deze episode van X-Rated. Tenen krommend en tranen trekker door elkaar halen. Het gaat niet goed met vandaag. Anyway, zometeen is er nog een derde uur X-Rated onder de noemer X-Ray. Met hele, hele, hele diepe ambient van Duff Egan. Tracks van het album The Future of Man, zoals het in 2016 verscheen via Black Dingo. Prachtig werk van Duff Egan. Zometeen in X-Ray tot middernacht.

Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. We hebben het van 27 graden af kunnen laten koelen naar 25 graden in deze studio. En dat is louter natuurlijk debet aan de muziek. Dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat doet altijd goed. En ijs en wederdienende is er inderdaad volgende week weer een nieuwe X-Rated. Gewoontegetrouw op de zondagavond tussen 9 en 11. Nogmaals dank voor het luisteren en wat mij betreft tot volgende week. Blijf bij de concertzender, want hier is echt zo vreselijk veel moois te beleven. En ik zei het al eerder, dit uur, er is op dit station van alles te horen wat je nergens anders op de radio hoort. En bedenkt u inderdaad nog eens of u eventueel een donatie zou kunnen doen aan dit station, want we blijven het keihard nodig hebben. Zodat we ook volgend jaar en de jaren daarna kunnen roepen, volgende week is er weer een nieuwe X-Rated. Hartelijk dank voor nu.

0: Max.
1: Raisins.
2: X-rated.

No One Lives on Mars, Even Longer als ondertitel. Het is van Soft Ballet en het staat op de LP Soft Ballet Forms. Met allemaal remixen daarop van Black Dog, Reload, Greg Hunter en deze van Carl Gregg. Geweldig, Carl Gregg remix van No One Lives on Mars. En dat allemaal aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated hier op de zondagavond. Nog tot 11 uur, daarna nog veel meer fraais in X-Ray tot middernacht. Vlakbij hangt een gigantisch onweersfront, oostelijk hiervan. En ja, wellicht komt dat ook nog deze kant op. En hoort u allerlei donderslagen door de microfoon klinken. Of het zover komt, ik hoop het niet. Maar aan de andere kant is dat ook wel weer lollig. Heel veel nieuw werk tot aan 10 uur. Daarna de diepte in na 10 in deze X-Rated. Nu nieuw werk van Meat Beat Manifesto. Zijn nieuwste album heet Opaque Couché. En dat is vernoemd naar de lelijkste kleur op aarde. En dat is de, ja, een soort hele vieze bruinachtige, groenachtige kleur. En het schijnt ook de kleur te zijn van pasgeboren baby stront. Hoe dan ook, Jack Dangers, Meat Beat Manifesto, dit is Pindrop, dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Ja, heerlijk werk van Ellen Alien. Ze is er weer. Aliantronic is haar nieuwste album. En van dat album Aliantronic hoorde u Love Distortion. En dat is allemaal nieuw verschenen op B-Pitch. Ellen Alien, heerlijke dame. En we gaan door met de dames. Wat dacht u van Ariana Paoletti? Niet onder haar eigen naam, maar onder de naam Volvox is zij DJ en muzikante. Dit is Becoming. En dat staat op de verzamelaar Berghain 9. Verschenen via Oostgoed Toon. Dit is Volvox. Hier bij X-Rated.

Zo, dat was lekker zeg. S.E.S. Gunver Rieberg. Jawel. Deze dame die kan het. Magnetic Force, dat is de nieuwe single die afkomstig is van het nieuwe album Entangled. Maar naar de winkel rennen heeft nog geen zin, want het ding komt pas 28 juni uit. De single die is er al wel, die hoort u. En de rest van het album, die hoort u natuurlijk later ook terug in X-Rated. Aanstaande dinsdag is er een hele mooie avond te beleven in het Patronaat in Haarlem. Daar zal worden opgetreden door Big Brave en helemaal door My Disco. Daarvoor ga ik natuurlijk. Hun nieuwste album heet Environment. Dit is het geweldige Rival Color. Rabaan voor het duistere, nare My Disco.

Welcome to Mata Suspiria Vision.

Witch House, kent u het nog? Ja, het genre bestaat nog steeds en de vaandel, de grootste vaandeldrager daarvan was altijd al Mater Suspiria Vision. En ze weten dat hoog te houden middels een nieuw album wat verschenen is, Scanners. En van dat album hoort u Albtraum der Zivilisation. Geweldig werk van Mater Suspiria Vision. En als je naar hun muziek luistert en naar hun video's kijkt, dan mag het duidelijk zijn dat ze hun inspiratie putten uit de Italiaanse cinema. En natuurlijk helemaal de film Suspiria, dat mag u raden. U luistert naar X-Rated op de Concertzender met nu even alle aandacht voor het nieuwste album van Steve Moore. En dat is de synthesist van Zombie. Hij heeft een nieuw album gemaakt en nu eindelijk weer zijn soloalbum en niet een soundtrack. Hij heeft diverse soundtracks gemaakt, waaronder de film Mayhem. Maar nu is er eindelijk een nieuw album, Beloved Exile. Daar werken een aantal hele fraaie mensen aan mee. Wat dacht u van Emel Batouli en Mahoudli, moet ik zeggen. En deze Tunesische zangeres die heeft onlangs nog opgetreden op het Le Guess Who Festival. En doet mee op deze prachtige track van Steve Moore. Your sentries will be met with force. Dit is de nieuwste van Steve Moore.

0: kippenvel krijg je hiervan. Het dringt helemaal in je door. Het nieuwste album van Fennis. Tot mijn ontsteltenis had ik daar nog maar één track van gedraaid. Nu de tweede, We Trigger the Sun. Het nieuwste album van Fennis heet Agora. En u kunt hem krijgen via Touch Records. Prachtig werk. Ik denk het beste album sinds jaren van meneer Christian Fennis.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated op de zondagavond. En dat duurt nog tot 11 uur. Daarna het derde uur X-ray. En dat wordt een piano-orchestrale X-ray met nieuwste werk van Charlemagne Palestine. Maar we gaan het eerst eens eventjes over dat Songfestival hebben van gisteren. Jazeker, ik heb daarna gekeken. Echt waar, alle uren lang. En ik heb ervan genoten. En ik heb ervan ook bij gehuild van ellende. Maar het meest spraakmakende optreden, dat was toch wel die van IJsland. Ja, ik dacht dat het allemaal wel mee zou vallen. Maar wat een wanstaltige act was dat. Echt een act met waarvan je zegt van nou, hopeloos gedateerd. In 1983 had het leuk geklonken, maar het is nu 2019 mensen. En dan ook nog eens een keer met zo'n slappe SM-act aankomen. Die hebben kennelijk nog nooit Black Sun Productions bij Coil gezien. Nou, anyway, ik ben eens de platenkast ingedoken en ik dacht, laat ik eens gewoon zo'n oude electro-EBM-kraker uit de kast trekken. Niet dat het erop lijkt, maar gewoon één waarvan ik zelf zeg, die heb ik grijs gedraaid in het verleden. En dat komt ook omdat ik mede in die tijd, midden jaren 80, ook DJ ben geweest en op heel veel van die, ja zeg maar, electro-EBM-gothic-achtige feesten heb gedraaid. En één feestplaat, die was er altijd blij bij, waar de hele zaal blij van werd. En dat was van The Invincible Spirit. De B-kant van Make a Device. Dit is Thomas Lütke, The Invincible Spirit, in de track Provoke You.

laatste snik. De laatste snik van de Tibetaanse monniken. En dat zijn niet zomaar samples, opgenomen met de Tibetaanse monniken door Eraldo Bernocchi, die zich bijgestaan weten door de coryfee Bill Laswell. Dit project heet Soma. U hoorde Fire Channels Me en het is afkomstig van het album Hooked Light Rays. Dat album is alweer uit 1995, maar wat een prachtig. Heel erg mooi werk van Soma dus. U luistert naar X-Rated op de concertzender, waar we het even gaan hebben over nog zo'n mooi concert wat eraan komt aanstaande donderdag. En dat is in Worm in Rotterdam. En dan zal er worden opgetreden door Jerusalem in My Heart. En Marta de Pascalis. En Marta de Pascalis is een dame die met heel veel analoge synthesizers aan het werk is. Het wordt een beetje vergeleken met de Berliner Schule, maar ze heeft een hele eigen stijl. Jerusalem in My Heart, die hoeven we verder natuurlijk niet te introduceren. Maar Marta de Pascalis, dat is sowieso al de moeite waard om te gaan kijken. Luister naar een prachtige track van Marta de Pascalis. It is Unspoken Mirrors.

Mooi werk hoor. Mandelbrot. Het nieuwste album Zeitsprung. En dat verscheen via Audio Fop Records. Mandelbrot bestaande uit Barbara Teichner en Philip Münch. En die deden het weer op een nieuwste album Zeitsprung dus. U hoorde daarvan Mermaid. En we gaan eventjes terug in de tijd. En we gaan terug naar een land wat eigenlijk niet meer bestaat. Dat is gewoon Oost-Duitsland. Want we hebben nu natuurlijk gewoon Duitsland. Destijds in de DDR ontstond er de band Sandow. En die maakte weliswaar na het vallen van de muur het album Fatalia. Het doet in de verste verte wel een beetje denken aan de einstürzende Neubauten. Maar dat is helemaal niet erg. Dit is Das Loch en daarna Fatalia. Hier is Sandow.

All stays the same. Nothing changes, but follows.

0: verschenen op een eigen label, Mutant Jazz Meccano, vanuit alweer een flinke tijd terug, namelijk die revolutionaire dagen. Het album Those Revolutionary Days. En u hoorde Necropolis' and Poem Necropolis. Prachtig werk van Meccano. En daarvoor hoorde u de duistere klanken van Fragments. Dat werd opgenomen in samenwerking met Atra Ninia. U hoorde Even Fall. Dat staat op het laatste Fragments album Fratre. En daar staan tracks op die al eerder verschenen zijn, maar in een dusdanige kleine oplage dat u er geen fluit aan had. En nu dus wel. Zometeen derde uur en dat is X-Ray. En daarin speelt de piano een hoofdrol. Meerdere piano's, zelfs twee pianisten die tegen elkaar ingaan. En een orkestraal stuk waar de piano ook in flink in voorkomt. We hebben het in eerste instantie over het nieuwe album van Charlemagne Palestine. En dat wordt opgenomen samenwerking met R. Rose. En R. Rose kennen we onder andere ook van zijn bijdrage aan Soutek. En daarin maakt hij experimentelere techno. En dat hij nu deze kant op gaat is op zich heel bijzonder. Charlemagne Palestine, het nieuwe album heet The Golden Mean and Sheen. U hoort beide delen. Daartussendoor hoort u twee tracks van het album De Versailles Sessions van de Mexicaan Murkoff. Dat zometeen allemaal in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren weer en de reacties die ik van diverse kanten mocht ontvangen. Fijn dat u er weer bij was en het aangekondigde noodweer dat in oosten van het land parten speelde, dat is hier nog steeds uitgebleven, gelukkig maar. Want ik zit er eigenlijk niet zo op te wachten. U waarschijnlijk ook niet. Ondergelopen kelders, dat soort ellende. IJs, weder en onweerdienende is er volgende week natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11, gevolgd door X-Ray. Voor nu, blijf bij de concertzender. Word vriend of donateur van de concertzender, want dat hebben we nog steeds hard nodig om ook volgend jaar in oktober het 25-jarig bestaan van X-Rated te vieren. Jawel, maar goed, dat is volgend jaar. Voor nu, tot volgende week. Hartelijk dank voor het luisteren nogmaals. Voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Ray.

0: 人道に反せし罪。
1: 神に反逆せし罪。
2: 存在自体が罪。

0: Max.
1: Ratings.

Oh, dat is weer eens lekker. Lang niet gehoord. Alweer uit 1993 dit. Persian Blues. We hebben het over Fortran 5. En de duo begon eerder als I Start Counting. Ook al bij Mute Records, net als deze. En toen ze genoeg hadden van Fortran 5, werden ze computer. En in 2015 hadden ze er helemaal genoeg van. Dat is bijzonder jammer. Anyway, Persian Blues, de 1165, moet ik eigenlijk zeggen. Sound Clash System Mix door Fabio Paras. En hij is Sound Clash Republic. Fortran 5 aan het begin van in een nieuwe X-Rated. Tot 11 uur vanavond. Daarna nog veel meer fraais in X-Ray tot middernacht. Het is moederdag vandaag. In het tweede uur draai ik een plaat voor mijn moeder. Maar natuurlijk is deze hele uitzending opgedragen aan alle lieve moeders. Overal ter wereld. Maar ook uw vaders, dochters en zonen zijn van harte welkom. Dit is het nieuwste album van Pi Corner Audio. Die blijft onder de huid kruipen. Hollow Earth. Dit is Surfacing. Dit is Pi Corner Audio. Dit is X-Rated. Fijn dat u er bent. Allemaal een hele goede avond.

Nou, dat is wel hypnotisch, niet? Ah, heerlijk. Hypnotische Wellen van het album Hypnotische. Dit was Vloek 8, oftewel het project van Daniel Herman. En ik heb het al eens gezegd, de eerste keer dat ik een track van deze draaide. Hij biedt hem aan op Bandcamp, geheel en al gratis. Dus zoek hem op en u kunt hem voor noppes binnenhalen. En dat is volkomen onterecht, want hij hoort daar gewoon geld voor te krijgen. Het is een geweldig album. Name Your Price staat erbij. Dat betekent ook dat je gewoon iets aan hem kan overmaken. Vloek 8. Heerlijk. List van de verzamelaar Berghain 9. Daarop staat onder andere Genesis P. Orridge, Los Angeles Death Cult, wat natuurlijk gewoon Fatic and Shadow is, Ron Morelli, J.K. Flash van Godflesh, Alberich, Mertzbau en deze van Virile Games, Black Iron Prison.